remix of Sachsin Encore Encore. Een Engels vocal. Sommige hits zijn geschud. De Stunt Raindrops voor de fake Golden Power Hour. Met licht aan morgen al een drie zijn, hebben ze gehoord. Door het Golden Power Hour AK en AK en de drie uit de stoffer. Gelukkig zo'n schoen, heel glad te horen. Wie kan horen, nog duur moet het ønsken. Laat snel even voor radio-appen, voor telefoon instort op Golden Power Hour. Trykt op Perl.